0: is lekker. Dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: Woo! This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM.
2: 93.6.
3: Your community station.
4: Dit is pas 5 uur, goeiemorgen, baie welkom by vanmorgen se program. En wat een speciale dag vandag. Dit is die 1 juli en hoekom ek so opgewonnen is. Dit is Helderberg FM 93.6 verjaarsdag daar. Ons is vandag 31 jaar oud, baie baie geluk Helderberg FM. En dit is vir my een groot voorreg om sommer vanmorgen die show op te maak met lekker verjaarsdag boodskap. Baie, baie, baie, baie geluk. En die ook verjaar, ek hoop jy geniet jou verjaarsdag en ons gaan een lekker partijkie hou vanmorgen. Ons begin vanmorgen sommer vroeg, vroeg een lekker party hou hier op Helderberg FM. Natuurlijk established in 1995. En dit maak het ons 31 jaar oud is hier in die Helderberg. En wat een loopie, wat een loopie. Ek is nou al amper so 20 jaar hier in die Helderberg. En ek onthou, dit was een van die eerste stasies wat aan Vana ek geluister het toe ek hier gearriveer het. En wat een mylpaal. Ons gaan vanmorgen lekker partijkie jou. Hoop jy gaan samen ons bykie partijkie jou. En lekker verjaarsdag vier. En hoop jy gaan jou dag geniet. Kom ons kyk so bykie wanneer kan ons uitsien na vandagse program. Natuurlijk lekker partijkie hier op Helderberg M. So vroeg vroeg ons gaan jou lekkere shake-up. Dit is natuurlijk die Sunrise Shake-up show elke ochtend hier. Dit is in 5 uur en 6 uur met my Fani Skooman. En vanmorgen gaan ons lekker partijkie jou met lekker, lekker muziek. Maar intussen, oor so 10 minuten van nou, bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en ook vir die rest van die week. En moet sê, morgen gaan lekker koelerig raak hoor en ook so oor die naweek as ons een bykie reen verwag. En koelerig vandag ook, maar ek gaan vir jou op hoogte hou wat alles in die weer aangaan. Ek gaan vir jou op hoogte hou wat op die paai aangaan op hierdie stadium nog niks rarig om te rapporteer nie. Lekker skoolvakantie, so nie so baie voertuig op die paai nie. Ek gaan vir jou op hoogte hou indien daar enige probleme is. Jy is ook lekker, as jy wil saamgesels, is jy baie welkom. Stuur vir my boodskap, verjaarsdag boodskap, is jy ook baie welkom. Dit is op ons WhatsApp lijn. Indien jy op die paai iets afkom, stuur vir my WhatsApp, is 021-100-6936. Dan hier om half bring vir die nuus hoofdtrek, die weer en verkeer. Hy gaan so een bietjie kyk na die sokker uitslaan, die jy belangstel in die wereldbekerse sokker. En dit raak nou lekker, dit raak nou lekker. Maar ons hou vanmorgen een lekker partijkie hou. En ons begin met Stevie Wonder, wat ons met die program begin, wat ons gaan vir hom sê, vir jou Helderberg FM, happy, happy birthday.

So laat weet vir my op die WhatsApp line, die besluit is nou in jou hande. Ek kon nie kies nie, so daar is drie om van te kies vanoggend, maar net een wenner. Jy kan vir my sê, sproeikies, blommetjie gedenk aan my, of jy kan sê harlekijn en sproeikies, en dan gaan ek, wie ook al die meeste stemme het van al die liedjies, is natuurlijk jou Schmidhase Breakfast Battle winner. Is dit harlekijn, sproeikies, of blommetjie gedenk aan my, wat vandag koning kraai? Of, omdat het woensdag is, en omdat ons net lekker wil wees op hierdie verjaarsdag van Helderberg FM, kan ons dalk al drie wenners verklaar op hierdie, weet, en dan noem ons dit een Rush Special Special. Ek weet nie. Laat weet vir my op die WhatsApp-lijn 0211006936. Dit is Sonja Harold met Harlekijn, Sias Reineke met Sproeikies en Anton Goosen met Blommetjie Gedenk aan my. Al drie hierdie liedjies is vrygestel in 1995 en dit is ook om hulle deel is van jou Schmidhase Breakfast Battle.

0: Cool and the Gang Celebration, net hier op Helderberg FM, net hier op jou HFM Breakfast Show. Celebration, hoekom? Ja, Helderberg FM verjaar. Ons is 31 jaar oud vandag op die 1ste Julie. Een baie lekker dag, een baie lekker verjaarsdag. Ek was een paar boodskappe deel met jou, dat ek net, echt is net, want is net lekker, want hoekom dan nou nie? Ek het die boodskap hier gekry vanaf Carla Trudeau, sy sê, Radio Helderberg, baie geluk met die 31ste verjaarsdag vandag, wat een groot mylpaal, mag daar nog vele jare van lekker muziek, lekker lag, mooi en slechte nuus en verder net alles wat mooi is wees. Dankie vir al die persone betrokke om Helderberg een aangename radiostasie te maak. Mag daar nog vele jare wees, Carla. Baie dankie Carla, ek waardeer dit, ons waardeer dit ongelooflik baie. Wat een lekker lekker boodskap. Dan het ons een boodskap gekry van Yvonne, baie geluk met julle verjaarsdag, mag ons nog vir baie jare na julle kan luister. Groete Yvonne, baie dankie Yvonne. Dan het ek ook een boodskap ontvang van een baie speciale luisteraar, oom Henny. Jy sien, ek is nou so bewoe, dat ek nie weet hoe my werk te doen. Kom, ons probeer daar jyne weer.
1: Helderberg FM, goeiemorgen uit die ijskoue Vrystaat uit. Ja, ek gesels nie baie meer met julle omroepers nie. Sien dat ek my vrou vijf maande terug verhuis het Vrystaat toe, is ons so bezig in en om die huis, daar is nie regtig tyd vir radio luister nie. Baie baie geluk met julle 31ste verjaarsdag, ek wou vir julle gesing het, maar dan sal julle stasie en die luggolwe nooit weer dieselfde gewees.
0: Ek twyfel het sterk.
1: Moet julle vier feest die heel dag deur.
0: Ons gaan.
1: En dan vergun my asseblief speciale shout-out.
0: Natuurlik.
1: My sister Hanneke, een van die Trimby meisies, net vir haar morgen te sê, en dan met julle omroepers, glo ek mos nou nie, as julle klaar is met julle skof, geef pad by die stasie, eet lekker koek en drink baie koeldrank, baie baie mooi dag vir julle allemaal, en voorspoed op nog 31 jaar, tot ziens, Helderberg, voorspoed.
0: O, men het baie, sal ek nou emotioneel raak, kom nou Rochelle, het een baie speciale plek in my hart, hy is van die dag wat ek hier is, groot ondersteuner. Dankie vir die groot verrassing, oom Henny. Dit is Helderberg FM se verjaarsdag, Rochelle is in trane, vir geen rede nie, maar nou dit is wat dit is. Onthou ook, dit is Wild Wednesday, so ons gaan rebroadcast doen. It's Wednesday, which means it's time to go wild on the HFM Breakfast Show. Today, we're fluttering back to one of our favorite conversations where we moved away from the usual spotlight on big game to look at the unsung heroes of the night. Joining us from the archives is a man who spent 15 years as the Western Cape chairman of

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

thing I need. It's ATB, You Are The Last Thing I Need on Helderberg FM 93.6. 13 minute net na 3 op hierdie baie, baie speciale woensdag, die 1 Julie, wat ook die 31ste bestaansjaar en verjaarsdag van Helderberg FM beteken. Goeiemiddag aan jou, getroue luisteraar, en is lekker om weer eens nieuwe mijlpaal en een nieuwe jaar van Helderberg FM saam met jou in te stap op die Subaru Afternoon Drive. Nou, gepraat van verjaarsdag, dat is baie speciale gaste wat wil kom inloer en vir ons kom hallo sê en geluk sê met ons verjaarsdag en so bietjie oor hulle nuwe songs praat. Ek praat van Juanita Du Plessis, sommer terug met 'n splinter nuwe album Nevermind Song. Soos nou. Haar nuwe album hierdie oomblik is verlede week vrygestel. Hierdie song se naam ook hierdie oomblik. Die Queen van Afrikaanse muziek, 20 minute voor 4, saam met ons op die Subaru Afternoon Drive. Want ek weet is hier die tye tussen ons wat leef tye. Then also one of South Africa's most acclaimed producers coming into the studio with Tyron Woods. I'm talking about Sketchy Bongo coming to visit us in studio with Tyron Woods this afternoon, talking about their latest release featuring a few other artists as well. It's called By My Side.

0: Best live van Helderberg FM 93.6, 23 minute net na 4. Ons vier ons 31ste verjaarsdag op Helderberg FM en ons luister na jou voice notes, jou gelukwense, jou shout-outs. Hier is ons nog eenetjie wat deurgekom het, bietjie vroeër. Dankie vir die ene.
1: Goeiemiddag Jan Willem.
0: Hallo.
1: Ek sien jy so, hoe gaan het met jou?
0: Goed, dankie.
1: Happy birthday, Brady Helderberg, soos ek hom ken, jy luister net Helderberg FM. Ja, Tommy Del. Dit afgeleid Tommy Del. Kijk, jullie weet maar veel mensen, ze krijgen op die focus.
0: Yes, yes.
1: Tommy Del het uitgezaaid van Sally's Wines af.
0: Yes, hij
1: heeft. En Nick Blondel ook, ja. So, ik weet niet, ik kon nog niet negatief zien. Maar ik weet niet, hij was overzicht geweest. So, ik weet niet of het nog met ons is zien, of het nog niet meer met ons is zien. Maar ja, dat is wat ik aan het doen van. Waar de hele dag we daar begonnen bij Sally's Wines en hij kantoortje voor. En toen moest de regering wat dat doen, om de bus dingen te maken dat de mensen lagen op hun bus en toen moest je allebei waaien. Als ik een weer zei waar door gewaaid, dan ga je voor mij liggen in voor jezelf, ik kan niet doen.
0: Ja, ik weet ook niet.
1: But anyway, zei de IC Cockatiel. En laat het nou ook mijn stem worden, maar maken ze van praten samen mee. Oké, Chris, oké. Dan ja. Je hebt natuurlijk een aantal rijden, allebei toegegaan. Dus ik ben er niet in zee, zoals ik zei. En dan zeg ik, wel, ik lieg voor mezelf. Anyway, dank je voor het lekker programma.
0: Dank je.
1: Gaan zwart, gaan zwart. Een gezonde aan voor jou. En veilig aan veel. Tot ziens.
0: Dankie, ons weerdeer dit. Baie, baie al die voice notes wat deerkom. Ek weet, Helderberg FM was op een stadium in Somerset West Business Park gewees. Ja, daar is die hele geskiedenis. 31 jaar se geskiedenis. Nog selfs voor my verjaarsdag, voor my bestaansjare. 1995, die 1 juli natuurlijk afgeskop Helderberg FM. Toe bekend as Radio Helderberg ook. Onder een ander frekwensie as 93.6 FM. Ons het toe, jy weet, natuurlijk getrek. Ons was intussen in die Sanctuary gewees. In 2024 het ons weer getrek. En ons is nou in H Block Grove Business Park. So as jy op die N2 voorbij die Weegbrug rij in Somerset West, is jy heel waarschijnlijk reg oorkant ons atelier. Ek kan jou sien vanuit die atelier het as ek mooi kyk. En ook as jy mooi kyk, kan jy heel waarschijnlijk ons prachtige nieuwe billboard sien van Signorama Somerset West, wat hulle net gister kom opsit het vir Helderberg FM. Check het uit as jy weer op pad is Kaapstad nie vanaf die N2 en jy rij hier so op die N2 voorbij die Weegbrugse kant. Toe kyk links en dan kyk jy na die nieuwe bord van Helderberg FM 93.6. As jy om het al reeds gevaar het, laat my weet op die WhatsApp-lijn 021 100 6936.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.